fire. No is het is zo kaffi taas is is zo. Abut nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, kipit tutu. Manga, tikipu.